0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00.
1: Welkom bij Nieuwgaande op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 6 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op maandag. De Mechelse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag verschillende meldingen van overlast door luide knallen tussen 4 en 6 uur gekregen. De luide knallen werden onder meer gehoord in het centrum van de stad en in de buurt van de Leuvense Steenweg. Verschillende Mechelaars moesten aan geweerschoten denken, maar dat was het volgens de politie naar alle waarschijnlijkheid niet. Bij nazicht in de buurt hebben ze restanten van vuurwerk aangetroffen in de buurt van de Kruidtuin. De Vlietenkelder onder de IJzerleen in Mechelen blijft voorlopig dicht. De ondergrondse ruimte is al sinds november 2024 niet meer toegankelijk voor bezoekers. Volgens de stad zijn er elektriciteitswerken nodig, want momenteel is er geen stroom. Er komt eerst een volledige controle om te bepalen welke werken noodzakelijk zijn. De kosten zullen mogelijk besproken worden bij de begroting. De Vlietenkelder opende in 2012 als ondergronds museum over de historische vlieten van Mechelen, maar kampte al jaren met waterinsijpeling en tal van andere problemen. De meer dan 2000 jaar oude prauw van Mechelen krijgt mogelijk opnieuw een plek in de stad. Het vaartuig werd in 1904 ontdekt bij graafwerken in Nekkerspoel en is 8,4 meter lang. Na een tentoonstelling in de Vlietenkelder moest de prauw in 2015 verdwijnen door die vochtproblemen en schimmelvorming. Momenteel wordt ze bewaard in een gespecialiseerd depot. De stad onderzoekt of het kwetsbare erfgoed opnieuw aan het publiek kan worden getoond in het Schepenhuis, waar bezoekers de geschiedenis van Mechelen zullen kunnen ontdekken. Voetbal. KV Mechelen Sint-Truiden werd 4-3. Racing Mechelen won zondag namiddag met 1-5 op Nijlen. En in het basketbal verloren de Kangaroes Mechelen met 79-94 van Okapi Aalst.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond meug gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Wallen zetten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
4: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
4: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
4: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
4: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
5: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkens met kreken, pensen, witroef in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
7: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. All

0: Nog maar eens nieuws uit de wedstrijd. Enfin, geen nieuws eigenlijk, want nog geen begrotingsakkoord. Dat betekent wel dat premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring uitstelt. Dat heeft hij nu zelf gezegd. Eigenlijk had hij die dinsdag moeten voorlezen in het parlement, maar de regeringspartijen reiken het niet eens over de begroting. Volgens De Wever is er pas sprake van een verklaring als er echt zicht is op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. En ja, dat is er op dit moment dus niet. In Limburg, in Houthalen-Helchter, heeft een zware brand gewoed in een noodopvangcentrum. Het vuur brak uit in een verslaapgebouw. De burgemeester bevestigt dat een 100-tal bewoners hals over kop geëvacueerd moesten worden. Iedereen is veilig buiten geraakt, al moesten een paar mensen verzorgd worden omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het getroffen gebouw is onbewoonbaar. De gemeente en Rode Kruis zoeken dringend een andere opvangplek voor 90 bewoners. Ja, wie de trein moet nemen, ja, die houdt best rekening met grote hinder, want er is alweer een staking begonnen sinds gisteravond bij spoorwegmaatschappij NMBS. De vakbonden protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering en je raadpleegt dus best de apps. Er is opnieuw een zware aanval uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Een projectiel sloeg in op een passagiersterminal waarna de brand uitbrak. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Eergisteren kwamen bij een gelijkaardige aanval op de luchthaven nog 12 mensen om. De actie werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Saudi-Arabië vecht trouwens al langer mee tegen die rebellen. In het voetbal heeft Antwerpen zware opdoffer gehad. De Antwerpenaren gingen met 5-1 onderuit op het veld van Westerlo. En door die nederlaag zakt Antwerpen naar de 13e plaats in het klassement. Westerlo klimt naar plaats 6. In Mechelen is er gefeest. Na een zinderende match wonnen ze met 4-3 van Sint-Truiden. De allereerste overwinning van het seizoen voor Malinois. Mechelen is daardoor weg van de laatste plaats en springt naar plek 14. STVV blijft steken op plaats 12. We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.
1: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met soprane Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meivis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur.
2: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
3: Altijd oldies. www.opsenior.be.
4: Radio Op Senior.
3: Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op maandag. De 25-jarige vrouw die sinds donderdag vermist was in Mechelen is gezond en wel teruggevonden, dat meldt politiezone Rivierenland. De vrouw werd donderdagavond voor het laatst gezien in het station van Mechelen. De politie startte een zoekactie en riep inwoners van Mechelen-Zuid op om camerabeelden te controleren en ook tuinhuizen en bergplaatsen na te kijken. Zondagmiddag werd de vrouw teruggevonden in de buurt waar ze voor het laatst was gezien. Ze werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De gratis M-shuttle in Mechelen krijgt vanaf zondag 1 november een nieuwe uitbater. Kiolis neemt de dienstverlening over van Hendrix en zet grotere busjes in, met op drukke momenten een dubbele capaciteit. De voorbije 6 maanden maakten meer dan 93.000 mensen gebruik van de shuttle, een stijging met 50%. Reizigers zullen de busjes voortaan ook in real time kunnen volgen via een app. Daarnaast rijdt dagelijks een elektrisch voertuig en is het de bedoeling om alle shuttles geleidelijk elektrisch te maken. Biljarter Peter Keulemans werd vrijdagavond verkozen tot sporter van de stad Mechelen. Hij volgt daarmee shorttrackster Hanne de Smet op. Ieder jaar zet de stad Mechelen haar sportkampioenen in de kijker tijdens het sportgala. De biljarter mag zich een jaar lang sporter van de stad Mechelen noemen. Keulemans werd Europees kampioen driebanden en schakelde op weg naar het goud onder meer de huidige wereldkampioen Frédéric Caudron uit. Hij won ook de beker van België en werd derde op de World Cup in Egypte. Peter Keulemans is de kleinzoon van biljartlegende Remo Keulemans.
0: Hallo Mechelaars! De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermite en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
3: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
4: Verroos de vijf of mannen meter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumd alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, il a côté en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
6: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
8: Radio op Senior. Altijd oldies.
9: Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: We beginnen met de sociale onrust, want reizen met de trein is sinds gisteravond redelijk moeilijk. Bij spoorwegmaatschappij NMBS is een 24-uren staking begonnen om 10 uur gisteravond. De vakbonden voeren actie tegen de besparingsplannen van de federale regering, die we trouwens nog helemaal niet kennen. Door de staking rijden er dus beduidend minder treinen. Alle reizigers worden aangeraden om met aandrang de routeplanner te checken voor ze vertrekken, zodat je kan zien of dat je trein wel rijdt. De ellende op de weg en het spoor is trouwens nog niet voorbij, want ook bij busmaatschappij De Lijn wordt er gestaakt. Wie van het openbaar vervoer afhankelijk is, zoekt best naar een alternatief vandaag. In Houthalen Helchten heeft een hevige brand gewoed in het noodopvangcentrum. De burgemeester bevestigt dat het vuur uitbrak in een van de slaapgebouwen. Een honderdtal bewoners moest hals over kop geëvacueerd worden, maar iedereen kon het gebouw op tijd en veilig verlaten, al raakten enkele mensen wel bevangen door de rook. Het getroffen slaapgedeelte is onbewoonbaar. De gemeente en het Rode Kruis zoeken nu volop naar opvang voor de 90 bewoners die voorlopig niet meer terug kunnen. Rusland heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Dat meldt Oekraïense president Zelensky. In de stad Kharkiv is een warmtekrachtcentrale getroffen en in de hoofdstad Kiev is een elektriciteitscentrale onder vuur genomen. Daardoor zitten verschillende wijken in het donker en zonder stroom. De aanvallen komen opvallend snel na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Donald Trump. Trump had verklaard dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorzieningen niet meer zouden viseren, maar Moskou lijkt zich daar niks van aan te trekken. Tot slot het weer. We beginnen de dag lokaal grijs en mistig, maar het klaart snel op en tegen de middag komt de zon erdoor, maxima 18 graden. De dagen hierna blijft het zachter na zomerweer met veel zon. Donderdag halen we lokaal zelfs 20, misschien zelfs 21 graden.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro. Baan Mechelen-Vilvoorde. Industriezone Hoge Buizen 33. Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
7: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
1: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
8: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moet de Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
9: Ede een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio, oep signor. In een nummer.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 9 uur.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op maandag. De Mechelse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag verschillende meldingen van overlast door luide knallen tussen 4 en 6 uur gekregen. De luide knallen werden onder meer gehoord in het centrum van de stad en in de buurt van de Leuvense Steenweg. Verschillende Mechelaars moesten aan geweerschoten denken, maar dat was het volgens de politie naar alle waarschijnlijkheid niet. Bij nazicht in de buurt hebben ze restanten van vuurwerk aangetroffen in de buurt van de Kruidtuin. De Vlietenkelder onder de IJzerleen in Mechelen blijft voorlopig dicht. De ondergrondse ruimte is al sinds november 2024 niet meer toegankelijk voor bezoekers. Volgens de stad zijn er elektriciteitswerken nodig, want momenteel is er geen stroom. Er komt eerst een volledige controle om te bepalen welke werken noodzakelijk zijn. De kosten zullen mogelijk besproken worden bij de begroting. De Vlietenkelder opende in 2012 als ondergronds museum over de historische vlieten van Mechelen, maar kampte al jaren met waterinsijpeling en tal van andere problemen. De meer dan 2000 jaar oude prauw van Mechelen krijgt mogelijk opnieuw een plek in de stad. Het vaartuig werd in 1904 ontdekt bij graafwerken in Nekkerspoel en is 8,4 meter lang. Na een tentoonstelling in de Vlietenkelder moest de prauw in 2015 verdwijnen door die vochtproblemen en schimmelvorming. Momenteel wordt ze bewaard in een gespecialiseerd depot. De stad onderzoekt of het kwetsbare erfgoed opnieuw aan het publiek kan worden getoond in het Schepenhuis, waar bezoekers de geschiedenis van Mechelen zullen kunnen ontdekken. Voetbal KV Mechelen-Sint-Truiden werd 4-3. Racing Mechelen won zondag namiddag met 1-5 op Nijlen. En in het basketbal verloren de Kangaroes Mechelen met 79-94 van OKP Aalst.
0: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart.
2: hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
3: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Huurenbouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huurenbouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
6: Salopet, op de Boutermet 18, in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven. Een gegatineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog vuil meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
7: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: Dit is Oepsen Mechels.
1: Allee, het is terug maandag en we zitten terug met een bepaalde Geet. Zeg, Geet, vlij maandag en dan gaat het over het abijstrutje. Maar dan heb je even de stadsomelaket vernoemd. Maar wat is dat nou eigenlijk?
2: Wel ja, ik heb gezegd, dat was de billepuit. En die billepuit kon daar een stukje parallel, of evenwaardig, gelijk hoe dat je het wilt zeggen, van de Katlanenstraat tot op een ander plantje komen. En dat was de stadsomelaket. Nou, de stadsomelaket, dus eigenlijk, dan moeten we heel ver teruggaan. Al in de 14e en 15e eeuw, want pas op, die stond dat Mechelen een grote ontwikkeling meegemaakt, hè, met de feestelijkheden, dan moesten er, al diegenen die kwamen, die moesten toch een gevoeg kunnen doen. En dan werd er boven de Melaan, dus de Melaan die kwam daaruit, daar stroom op was, en dan kom je in de hof van de bischop terecht en dan verder gaan en dan kom je waar de vreugde uitgebaard was en dan kom je daar duidelijk de koor van een TSM zo de schippers en dan kom je dan de winkel Brugot. Goed, en daar was dat tamelijk breed en dat was aan de Olifantsbrug, dat heette zo de Olifantsbrug en daar was ook een bravura, de olifant en dan werden daar toiletten, wc's werden er daar gemokt. En dan konden ze daar naar het wc gaan, rechtuin naar beneden het water in de Melaan natuurlijk. Hè. Vraag me niet hoe dat er ons zegt, dat weet ik niet. Was dat een plank met een gat in? Was dat het schutsel tussen? Konden die even met elkaar zitten? Dat weet ik niet. Maar als ik dan terug even naar de Romanen ga, die Romanen, die socializing, dat is een heel moeilijk woord, dat geen Mechels is. Maar dus de samenkomst, die kwamen samen in de officiële latrines. En dan gingen die even inzitten. En als je zo'n oude opgraving van de Romanen bezoekt, ergens in Italië, dan zie je de allemaal gaten, duinen dingen, duinen mermer. Dat wil, dan zaten die even elkaar te babbelen. Dat moet toch ook gestonken hebben. Maar om even terug te gaan, dus op onze dingen, op onze stadsamelijkheid. In Duffel hebben ze een grote taalkundige gehad, Cornelius Kiliaan, en die heeft een woordenboek gemaakt van Mechels, Duffels, naar het schoon Nederlands van in, en van waar dat de woorden kwamen, was een taalgeleerde, en die vermeldt dus het woord hamelijkheid met het Latijnse latrina. Het was dus later ook nog na die 14e is dat daar gebleven, de stadsamelijkheid. En net dat klein plantje heeft daar dus de dingen, de naam gekregen, stadsamelijkheid. En vroeger was dat ogenbaard en nou zijn er appartementsgebouwen. Ja, en wat is niet in na? Dus die stadsamelijkheid rechtuin naar beneden en dan even de bravura, de olifant. Als hij dan waterrote melaan pakt om beer te maken, zal dat goed smakelijk geweest zijn.
1: En bij Marseille, hij ziet, genoeg niet meer verbaasde stadsamelijkheid kunnen wandelen zonder aan het wc te pauzen.
0: Tot 10 uur is dit. Op Senior staat op. Een heel goede maandagmorgen.

0: We beginnen met de sociale onrust, want reizen met de trein is sinds gisteravond redelijk moeilijk. Bij spoorwegmaatschappij NMBS is een 24-uren staking begonnen om 10 uur gisteravond. De vakbonden voeren actie tegen de besparingsplannen van de federale regering, die we trouwens nog helemaal niet kennen. Door de staking rijden er dus beduidend minder treinen. Alle reizigers worden aangeraden om met aandrang de routeplanner te checken voor ze vertrekken, zodat je kan zien of dat je trein wel rijdt. De ellende op de weg en het spoor is trouwens nog niet voorbij, want ook bij busmaatschappij De Lijn wordt er gestaakt. Wie van het openbaar vervoer afhankelijk is, zoekt best naar een alternatief vandaag. In Houthale Helchte heeft een hevige brand gewoed in het noodopvangcentrum. De burgemeester bevestigt dat het vuur uitbrak in een van de slaapgebouwen. Een honderdtal bewoners moest hals over kop geëvacueerd worden, maar iedereen kon het gebouw op tijd en veilig verlaten, al raakten enkele mensen wel bevangen door de rook. Het getroffen slaapgedeelte is onbewoonbaar. De gemeente en het Rode Kruis zoeken nu volop naar opvang voor de 90 bewoners die voorlopig niet meer terug kunnen. Rusland heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op de energieinfrastructuur van Oekraïne, dat meldt Oekraïense president Zelensky. In de stad Kharkiv is een warmtekrachtcentrale getroffen en in de hoofdstad Kiev is een elektriciteitscentrale onder vuur genomen. Daardoor zitten verschillende wijken in het donker en zonder stroom. De aanvallen komen opvallend snel na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Donald Trump. Trump had verklaard dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorzieningen niet meer zouden viseren, maar Moskou lijkt zich daar niks van aan te trekken. Tot slot het weer. We beginnen de dag lokaal grijs en mistig, maar het klaart snel op en tegen de middag komt de zon erdoor, maxima 18 graden. De dagen hierna blijft het zachter na zomerweer met veel zon. Donderdag halen we lokaal zelfs 20, misschien zelfs 21 graden.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen, Mutterbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
2: Als je niet geire plafonds schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wallen zitten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goede koper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
1: Heb je problemen met uw toestellen van uw jaarshaven in de Rome regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven? Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
3: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
4: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
3: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazarums.
4: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
5: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
6: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
7: Hé, hey, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
8: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
9: Altijd oldies. www.opsenior.be.
10: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op maandag. De 25-jarige vrouw die sinds donderdag vermist was in Mechelen is gezond en wel teruggevonden, dat meldt politiezone Rivierenland. De vrouw werd donderdagavond voor het laatst gezien in het station van Mechelen. De politie startte een zoekactie en riep inwoners van Mechelen-Zuid op om camerabeelden te controleren en ook tuinhuizen en bergplaatsen na te kijken. Zondagmiddag werd de vrouw teruggevonden in de buurt waar ze voor het laatst was gezien. Ze werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De gratis M-shuttle in Mechelen krijgt vanaf zondag 1 november een nieuwe uitbater. Kyolis neemt de dienstverlening over van Hendrix en zet grotere busjes in, met op drukke momenten een dubbele capaciteit. De voorbije 6 maanden maakten meer dan 93.000 mensen gebruik van de shuttle, een stijging met 50%. Reizigers zullen de busjes voortaan ook in real-time kunnen volgen via een app. Daarnaast rijdt dagelijks een elektrisch voertuig en is het de bedoeling om alle shuttles geleidelijk elektrisch te maken. Biljarter Peter Keulemans werd vrijdagavond verkozen tot sporter van de stad Mechelen. Hij volgt daarmee shorttrackster Hanne de Smet op. Ieder jaar zet de stad Mechelen haar sportkampioenen in de kijker tijdens het sportgala. De biljarter mag zich een jaar lang sporter van de stad Mechelen noemen. Keulemans werd Europees kampioen driebanden en schakelde op weg naar het goud onder meer de huidige wereldkampioen Frédéric Caudron uit. Hij won ook de beker van België en werd derde op de World Cup in Egypte. Peter Keulemans is de kleinzoon van biljartlegende Remo Keulemans.
2: Als je niet geire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Wanneer zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
5: bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
6: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
5: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
6: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
5: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
6: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
5: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
7: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse cultuurcentrum, onder de toren.
8: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
9: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Ro in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
10: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uitleven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
11: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
12: Radio op Senior.
11: Altijd oldies.

Even na 10 uur, goedemorgen met Sonny and Cher, I Got You Baby. In het vorige uur was er Oeps en Mechels, je hoort het opnieuw rond 4:15. Vandaag maandag 12 oktober. Brede opklaringen en hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe. Maandagavond en nacht gevolgd door perioden van regen. We komen uit op 18 à 19 graden. Peter, van 10 naar 1, hierbij op Senior, met Claude François.

0: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
3: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
4: Verroos de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 8079. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 8079. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
5: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en raamplus.be.
7: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met een computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Bar Radio Opsignor. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goed.

Radio Op Senior in Mechelen met Rocks. Terug in de tijd, vandaag 2002. Een bomaanslag op twee discotheken in de badplaats Kutal, Bali, zorgt voor ruim 190 doden, onder wie veel westerse toeristen. 2012, hier bij ons, wordt voor het eerst een vonnis geveld wegens draagmoederschap. Zowel de Belgische wensouders die het draagmoederschap betaalden, het Nederlandse echtpaar dat het kind voor een hoger bedrag kocht als de draagmoeder die het kind op het internet te koop aanbood, worden veroordeeld. 2012 eveneens in ons land onderschepte de douane 8032 kilo kok.

Met gisteren zondagjarig Daryl Hall van All & Oates. Ondertussen al 80 jaar. Jean-Jacques Goldman, 75. En in 1963 overleed Edith Piaf op 47-jarige leeftijd. Gisteren zondag 11 oktober. Na de zaterdag met Martin Kemp van Spandau Ballet, 65 jaar. Mitch Ure, ook van Ultravox, 73. En de Spaanse Jeannette van Porque Tevas, 75 jaar. Afgelopen zaterdag. En dit zijn de Easy Beats.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op maandag. De Mechelse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag verschillende meldingen van overlast door luide knallen tussen 4 en 6 uur gekregen. De luide knallen werden onder meer gehoord in het centrum van de stad en in de buurt van de Leuvense Steenweg. Verschillende Mechelaars moesten aan geweerschoten denken, maar dat was het volgens de politie naar alle waarschijnlijkheid niet. Bij nazicht in de buurt hebben ze restanten van vuurwerk aangetroffen in de buurt van de Kruidtuin. De Vlietenkelder onder de IJzerleen in Mechelen blijft voorlopig dicht. De ondergrondse ruimte is al sinds november 2024 niet meer toegankelijk voor bezoekers. Volgens de stad zijn er elektriciteitswerken nodig, want momenteel is er geen stroom. Er komt eerst een volledige controle om te bepalen welke werken noodzakelijk zijn. De kosten zullen mogelijk besproken worden bij de begroting. De Vlietenkelder opende in 2012 als ondergronds museum over de historische vlieten van Mechelen, maar kampte al jaren met waterinsijpeling en tal van andere problemen. De meer dan 2000 jaar oude prauw van Mechelen krijgt mogelijk opnieuw een plek in de stad. Het vaartuig werd in 1904 ontdekt bij graafwerken in Nekkerspoel en is 8,4 meter lang. Na een tentoonstelling in de Vlietenkelder moest de prauw in 2015 verdwijnen door die vochtproblemen en schimmelvorming. Momenteel wordt ze bewaard in een gespecialiseerd depot. De stad onderzoekt of het kwetsbare erfgoed opnieuw aan het publiek kan worden getoond in het Schepenhuis, waar bezoekers de geschiedenis van Mechelen zullen kunnen ontdekken. Voetbal KV Mechelen-Sint-Truiden werd 4-3. Racing Mechelen won zondag namiddag met 1-5 op Nijlen. En in het basketbal verloren de Kangaroes Mechelen met 79-94 van Okapi Aalst.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond beu gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
3: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
6: Oh, kijk hier. Beerput vol of geen overstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
7: 015 75 64 91.
8: 015 75 64 91.
7: Als de nood het hoogst is,
6: is Lazarums vlakbij.
7: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
6: Lazarums.
7: 015 75 64 91.
8: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
5: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
9: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

Jaren 80 versie was van Phil Collins, maar in de jaren 60 al een hit voor de Mindbenders, Groovy Kind of Love. Goedemorgen, brede opklaringen en hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe. Maandagavond en nacht gevolgd door periode van regen. 18 graden op deze maandag 12 oktober. Dit is Peter van Tienereen bij Op Senior met Maywood en Rio. Saying

uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: stilte doet. Doet zondagsblad in de ochtend gloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe. Vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen. Zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was

7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zaken.

0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00.
1: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen met om 14:00 Mechelen Leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20:00 staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495-38-39-39 of gunterneefs.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: Zit hem mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage niet, ik doe het nu mee. Och, geen paniek. Verklaar naar stellingen, mutebaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel te scallen op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verprutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en verwarming Willox. De scallen die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75. Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retro-kader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Heb je problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven? Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektro-herstel dienst die jouw toestel fixt.
6: Verroosde verf, mannenmijter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
7: Huur-een-bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur-een-bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345. Of huur-een-bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
8: Altijd oldies. www.opsenior.be.
9: Radio Op Senior.

0: Neil Diamond bij op senior Jessica Springsteen, 34, dochter van rocklegende Bruce Springsteen, is zwanger van haar Belgische vriend Nicolas Philippaerts. Dat maakte ze bekend op Instagram. De geboorte van het kindje is voorzien voor januari. Philippaerts is een professionele ruiter en nam in 2016 voor ons land deel aan de Olympische Spelen. Ook Jessica Springsteen beoefent de ruitersport. De twee leerden elkaar dan ook in de ruiterwereld kennen. Intussen zijn ze zo'n 2 jaar samen. In 2028 vinden de Olympische Spelen plaats in Los Angeles en daar hoopt Jessica allicht te schitteren. Op senior in Mechelen en Paper Lace.
1: Daddy was a cop on the east side of Chicago, back in the USA, back in the back.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op maandag. De 25-jarige vrouw die sinds donderdag vermist was in Mechelen is gezond en wel teruggevonden, dat meldt politiezone Rivierenland. De vrouw werd donderdagavond voor het laatst gezien in het station van Mechelen. De politie startte een zoekactie en riep inwoners van Mechelen-Zuid op om camerabeelden te controleren en ook tuinhuizen en bergplaatsen na te kijken. Zondagmiddag werd de vrouw teruggevonden in de buurt waar ze voor het laatst was gezien. Ze werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De gratis M-shuttle in Mechelen krijgt vanaf zondag 1 november een nieuwe uitbater. Kiolis neemt de dienstverlening over van Hendrix en zet grotere busjes in, met op drukke momenten een dubbele capaciteit. De voorbije 6 maanden maakten meer dan 93.000 mensen gebruik van de shuttle, een stijging met 50%. Reizigers zullen de busjes voortaan ook in real-time kunnen volgen via een app. Daarnaast rijdt dagelijks een elektrisch voertuig en is het de bedoeling om alle shuttles geleidelijk elektrisch te maken. Biljarter Peter Keulemans werd vrijdagavond verkozen tot sporter van de stad Mechelen. Hij volgt daarmee shorttrackster Hanne de Smet op. Ieder jaar zet de stad Mechelen haar sportkampioenen in de kijker tijdens het sportgala. De biljarter mag zich een jaar lang sporter van de stad Mechelen noemen. Keulemans werd Europees kampioen driebanden en schakelde op weg naar het goud onder meer de huidige wereldkampioen Frédéric Caudron uit. Hij won ook de beker van België en werd derde op de World Cup in Egypte. Peter Keulemans is de kleinzoon van biljartlegende Remo Keulemans.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Hallo Mechelaars. De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermite en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden. bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders. Altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
4: Donderdag 5 november is het opnieuw Balkazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balkazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
5: Hé, hey, la mennekes, wie mokt er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want we maken onze leg.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
7: Radio op Senior. Altijd oldies.
4: Op Senior lunchpakket is vandaag Frans getint met Julien Claire, Hélène, This Melody en Si Enchanté. La grande vie.

0: Niet alleen ligt het openbaar vervoer zo goed als lam vandaag, maar ook bij de VRT, de openbare omroep, leggen medewerkers vandaag het werk neer uit protest tegen de bijkomende besparingen die de Vlaamse regering de publieke omroep oplegt. Op VRT1 zijn enkel archiefprogramma's, ingekorte journaals en een uitzending van VRT Nieuws ter zake te zien. En op VRT Canvas, ja, daar draait hetzelfde als op VRT1. Ketnet toont enkel voorgeprogrammeerde en vooropgenomen programma's. Op de radio is bijna niks te horen. U kan dus beter bij ons blijven. De premiers van het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben hun steun geuit voor een door Trump gemeld energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Volgens Trump zouden Kiev en Moskou elkaar niet meer aanvallen op energieinfrastructuur. Maar de uitspraak was nog maar een paar uur oud. Ondertussen zijn er alweer wel energieaanvallen gebeurd door Rusland op Oekraïne. De ondernemersorganisaties Unizo en Voca lanceren een petitie met als titel Ik steun ondernemerschap. De petitie is een antwoord op de Nationale Actiedag van de vakbonden ABVV en ACV vrijdag, gericht tegen het besparingsbeleid van de federale regering. Beide ondernemersorganisaties willen niet dat de regering de lasten voor bedrijven verhoogt. Volgens Unizo en Voca zijn er na twee dagen al 30.000 ondertekenaars. De petitie blijft lopen tot er een begrotingsakkoord is. En uiteraard is de oppositie niet te spreken over het uitstel van de State of the Union. Onverantwoord, zegt Groen. Mensen hebben nood aan zekerheid en bescherming. Ook PvdA wijst op het belang van het klimaat voor de begroting. Vrijdag kwamen nog 50.000 mensen op straat tegen het beleid van de Arizona-regering. En gisteren trokken ook weer 60.000 mensen door de straten. De weersverwachting. Vandaag wordt het zachter dan de vorige dag, met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot zo'n 20 graden. Voor morgen zelfs 21 graden. Voorlopig blijven we dus nog een beetje in de nazomer zitten.
1: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance-acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495-38-39-39 of gunterneefs.be.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs. langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire.
6: Meer dan vuur alleen.
5: Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57.
6: Kijk ook op 4m-fire.be.
7: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015-31-01-48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
8: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten Van Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen.
9: Mannekes, is uw taart kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
10: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
11: Verroost de ver of mannenmeter, het verroostteam doet het altijd beter. Het verroostteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroost van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroostteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
12: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
13: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepast. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
14: Altijd oldies. www.opsignor.be.
15: Radio Op Senior.
14: Altijd oldies.
16: Ze kwamen uit Zweden, nummer 1 bij ons in 1991. Obsession was destijds de opvolger en Lilian Saint-Pierre coverde in 1997 het nummer onder de titel Lucifer, Army of Lovers en Crucified.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op maandag. De Mechelse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag verschillende meldingen van overlast door luide knallen tussen 4 en 6 uur gekregen. De luide knallen werden onder meer gehoord in het centrum van de stad en in de buurt van de Leuvense Steenweg. Verschillende Mechelaars moesten aan geweerschoten denken, maar dat was het volgens de politie naar alle waarschijnlijkheid niet. Bij nazicht in de buurt hebben ze restanten van vuurwerk aangetroffen in de buurt van de Kruidtuin. De Vlietenkelder onder de IJzerleen in Mechelen blijft voorlopig dicht. De ondergrondse ruimte is al sinds november 2024 niet meer toegankelijk voor bezoekers. Volgens de stad zijn er elektriciteitswerken nodig, want momenteel is er geen stroom. Er komt eerst een volledige controle om te bepalen welke werken noodzakelijk zijn. De kosten zullen mogelijk besproken worden bij de begroting. De Vlietenkelder opende in 2012 als ondergronds museum over de historische vlieten van Mechelen, maar kampte al jaren met waterinsijpeling en tal van andere problemen. De meer dan 2000 jaar oude prauw van Mechelen krijgt mogelijk opnieuw een plek in de stad. Het vaartuig werd in 1904 ontdekt bij graafwerken in Nekkerspoel en is 8,4 meter lang. Na een tentoonstelling in de Vlietenkelder moest de prauw in 2015 verdwijnen door die vochtproblemen en schimmelvorming. Momenteel wordt ze bewaard in een gespecialiseerd depot. De stad onderzoekt of het kwetsbare erfgoed opnieuw aan het publiek kan worden getoond in het Schepenhuis, waar bezoekers de geschiedenis van Mechelen zullen kunnen ontdekken. Voetbal KV Mechelen-Sint-Truiden werd 4-3. Racing Mechelen won zondag namiddag met 1-5 op Nijlen. En in het basketbal verloren de Kangaroes Mechelen met 79-94 van OKP Aalst.
0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond beu gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op op 015 65 88 80 of zie je eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
4: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest? En wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huureenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstsysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
6: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Ja, Albert Heijn is nu op de lijst getroffen door een IT-incident. Al is de impact daar voor de klanten beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. Bij de lijsten zijn er vooral interne problemen, al is er ook daar hinder voor wie online zijn boodschappen wil doen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog gaan duren en wat de oorzaak is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. Op het Assize proces over de dood van kleuter Dien komen straks de wetsdokters getuigen. Ze deden de autopsie op zijn lichaam. Vanochtend getuigde de onderzoeksrechter dat Dien stierf door zware slagen in zijn buik en op zijn hoofd. Dave de Kok gaf vrijdag al toe dat hij de jongen mishandelde in zijn auto. Benzine tanken wordt morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar... Komt nog steeds doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Komt allemaal vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking en je kan er zelfs aan overlijden. De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassenen krijg je het best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Parijs is de Marché des Enfants Rouges verwoest door een brand. Het was de oudste overdekte markt van de stad, gebouwd in 1615 en sinds 1982 erkend als historisch monument. De hal was een grote trekpleister voor toeristen. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Met Hanne van de Winkel staat er nog een tweede Belgische in de top 100. Ze wint 2 plaatsen en is nu 84ste. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, zo goed als droog, 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook kans op wat regen, 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig. Woensdag nog 18 graden, donderdag 21.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen, Mutebaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tascalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en verwarming Willox. Tascalle die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
2: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
3: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je balen.
4: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
3: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazarums.
4: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van 5 euro.
5: Hela mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hela kot hé. En ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
1: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt. Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog vuil meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Het is open vanaf 11 uur. S'mondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Luister nu ook naar Op Signor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Signor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be.
2: Altijd oldies. www.opsignor.be.
3: Radio Op Signor.
2: Altijd.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op maandag. De 25-jarige vrouw die sinds donderdag vermist was in Mechelen is gezond en wel teruggevonden, dat meldt politiezone Rivierenland. De vrouw werd donderdagavond voor het laatst gezien in het station van Mechelen. De politie startte een zoekactie en riep inwoners van Mechelen-Zuid op om camerabeelden te controleren en ook tuinhuizen en bergplaatsen na te kijken. Zondagmiddag werd de vrouw teruggevonden in de buurt waar ze voor het laatst was gezien. Ze werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De gratis M-shuttle in Mechelen krijgt vanaf zondag 1 november een nieuwe uitbater. Kiolis neemt de dienstverlening over van Hendrix en zet grotere busjes in met op drukke momenten een dubbele capaciteit. De voorbije 6 maanden maakten meer dan 93.000 mensen gebruik van de shuttle, een stijging met 50%. Reizigers zullen de busjes voortaan ook in real-time kunnen volgen via een app. Daarnaast rijdt dagelijks een elektrisch voertuig en is het de bedoeling om alle shuttles geleidelijk elektrisch te maken. Biljarter Peter Keulemans werd vrijdagavond verkozen tot sporter van de stad Mechelen. Hij volgt daarmee shorttrackster Hanne de Smet op. Ieder jaar zet de stad Mechelen haar sportkampioenen in de kijker tijdens het sportgala. De biljarter mag zich een jaar lang sporter van de stad Mechelen noemen. Keulemans werd Europees kampioen driebanden en schakelde op weg naar het goud onder meer de huidige wereldkampioen Frédéric Caudron uit. Hij won ook de beker van België en werd derde op de World Cup in Egypte. Peter Keulemans is de kleinzoon van biljartlegende Remo Keulemans.
2: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stad Schouwburg van Mechelen met om 14 uur Mechelen Leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stad Schouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stad Schouwburg Mechelen. Tickets en info 0495-38-39-39 of gunterneefs.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
4: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met soprane Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Hallo Mechelaars.
5: De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant letterkens te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je wat verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat je op de goeie pluts bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
7: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
8: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
9: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
10: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
11: Radio op Senior. Altijd oldies.
12: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bauhaus Mechelen zijn.
2: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
2: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
2: Bauhaus Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bauhaus Mechelen. Alles voor je bouw. Je huis. Dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
4: Hé, la mennekes, wie mokt er al een oosleg en rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, il a kot, en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg.
5: Verroos de verf, mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of bel naar 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Nieuw Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten, schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015-34-2608. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
7: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
4: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Bar Radio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
8: Altijd oldies. www.opsignor.be.
9: Radio Opsignor.
8: Altijd oldies.
10: Hey, I'm glad you came in here tonight.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag, het is 3:00.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op maandag. De Mechelse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag verschillende meldingen van overlast door luide knallen tussen 4 en 6 uur gekregen. De luide knallen werden onder meer gehoord in het centrum van de stad en in de buurt van de Leuvense Steenweg. Verschillende Mechelaars moesten aan geweerschoten denken, maar dat was het volgens de politie naar alle waarschijnlijkheid niet. Bij nazicht in de buurt hebben ze restanten van vuurwerk aangetroffen in de buurt van de Kruidtuin. De Vlietenkelder onder de IJzerleen in Mechelen blijft voorlopig dicht. De ondergrondse ruimte is al sinds november 2024 niet meer toegankelijk voor bezoekers. Volgens de stad zijn er elektriciteitswerken nodig, want momenteel is er geen stroom. Er komt eerst een volledige controle om te bepalen welke werken noodzakelijk zijn. De kosten zullen mogelijk besproken worden bij de begroting. De Vlietenkelder opende in 2012 als ondergronds museum over de historische vlieten van Mechelen, maar kampte al jaren met waterinsijpeling en tal van andere problemen. De meer dan 2000 jaar oude prauw van Mechelen krijgt mogelijk opnieuw een plek in de stad. Het vaartuig werd in 1904 ontdekt bij graafwerken in Nekkerspoel en is 8,4 meter lang. Na een tentoonstelling in de Vlietenkelder moest de prauw in 2015 verdwijnen door die vochtproblemen en schimmelvorming. Momenteel wordt ze bewaard in een gespecialiseerd depot. De stad onderzoekt of het kwetsbare erfgoed opnieuw aan het publiek kan worden getoond in het Schepenhuis, waar bezoekers de geschiedenis van Mechelen zullen kunnen ontdekken. Voetbal, KV Mechelen, Sint-Truiden werd 4-3. Racing Mechelen won zondagnamiddag met 1-5 op Nijlen. En in het basketbal verloren de Kangaroes Mechelen met 79-94 van Okapi Aalst.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders. Altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond meug gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat we zetten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
3: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
3: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
3: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
4: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
5: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
7: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
8: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
9: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
8: is Lazarums vlakbij.
9: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
8: Lazarums.
9: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
10: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: de meelikkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water? Is u vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar stellingen met de baloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
1: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16:00 en zondag 8 november om 15:00 brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met soprane Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meivis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
0: Heb je problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, niet gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven? Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektroherstel dienst die jouw toestel fixt.
3: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijn Afsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
6: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation. Bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
7: Altijd oldies. www.opsignor.be.
8: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op maandag. De 25-jarige vrouw die sinds donderdag vermist was in Mechelen is gezond en wel teruggevonden, dat meldt politiezone Rivierenland. De vrouw werd donderdagavond voor het laatst gezien in het station van Mechelen. De politie startte een zoekactie en riep inwoners van Mechelen-Zuid op om camerabeelden te controleren en ook tuinhuizen en bergplaatsen na te kijken. Zondagmiddag werd de vrouw teruggevonden in de buurt waar ze voor het laatst was gezien. Ze werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De gratis M-shuttle in Mechelen krijgt vanaf zondag 1 november een nieuwe uitbater. Kyolis neemt de dienstverlening over van Hendrix en zet grotere busjes in, met op drukke momenten een dubbele capaciteit. De voorbije 6 maanden maakten meer dan 93.000 mensen gebruik van de shuttle, een stijging met 50%. Reizigers zullen de busjes voortaan ook in real-time kunnen volgen via een app. Daarnaast rijdt dagelijks een elektrisch voertuig en is het de bedoeling om alle shuttles geleidelijk elektrisch te maken. Biljarter Peter Keulemans werd vrijdagavond verkozen tot sporter van de stad Mechelen. Hij volgt daarmee shorttrackster Hanne de Smet op. Ieder jaar zet de stad Mechelen haar sportkampioenen in de kijker tijdens het sportgala. De biljarter mag zich een jaar lang sporter van de stad Mechelen noemen. Keulemans werd Europees kampioen driebanden en schakelde op weg naar het goud onder meer de huidige wereldkampioen Frédéric Caudron uit. Hij won ook de beker van België en werd derde op de World Cup in Egypte. Peter Keulemans is de kleinzoon van biljartlegende Raymond Keulemans.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermite en Lisa Meivis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
3: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance-acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221, Mechelen. Hallo Mechelaars,
5: De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
6: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
7: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
8: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oude metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
9: Huurenbouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest? En wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
10: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
11: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
12: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Min of meer verwacht, opnieuw onrustig in Brussel. Aan het station Brussel-Zuid beschadigden jongeren meerdere voertuigen. Ze staken zelfs een auto in brand. Er zijn ruiten ingeslagen. De politie heeft het waterkanon ingezet, uit voorzorg. Vanochtend pakten agenten al meerdere jongeren op aan Brussel Centraal. En aan een school staken ze bommetjes en vuurwerk af. Vrijdag liep een vakbondsbetoging uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. Eén ding is duidelijk, de politie heeft het niet onder controle daar. De vakbonden bij de VRT vrezen dat er 150 banen gaan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen, bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig waren. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft de jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt, het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan dat jachtgeweer kwam. Twee Amerikanen winnen de Nobelprijs voor economie. Het gaat om Robert E. Hall en Michael Woodford. Twee mannen van 83 en van 70. Ze ontwikkelden manieren om de pieken en dalen in de economie af te vlakken, zodat dat stabieler blijft. De overheid kan er rekening mee houden in het beleid. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook kans op wat regen. De temperatuur zit morgen rond 20 graden. Het blijft voorlopig zacht.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
4: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verroosters en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt maar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd voor toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je wat verschoten zijn. aan. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen, een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
8: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
9: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer 0.

0: Dit is Oepsen Mechels.
1: Allee, het is terug maandag en we zitten terug met een baden in Geet. Zeg, Geet, vlui maandag en dan gaat het over het abijstrotje. Maar ja. Dan heb je even de stadsamelaket vernoemd. Maar wat is dat nou eigenlijk?
2: Wel ja, ik heb gezegd, dat was de billepuit. En duin die billepuit konden daar een stutje parallel. Of evenwaardig, gelijk hoe dat je het wilt zeggen, van de Katlanenstraat tot op een ander plantje komen. En dat was de stadsamelijkheid. Nou, de stadsamelijkheid, dat is eigenlijk, dan moeten we heel ver teruggaan. Al in de 14e en 15e eeuw, want pas op, die stond dat Mechelen een grote ontwikkeling meegemaakt, hè, met de feestelijkheden, dan moesten er al diegenen die kwamen, die moesten toch een huilige voog kunnen doen. En dan werd er boven de Melaan, dus de Melaan die kwam daaruit. Daar stroom op, maar dan kom je in de hof van de bischop terecht en dan verder gaan. En dan kom je waar de vreugde uitgebaard was. En dan kom je daar duidelijk de koor van een TSM, zo de schippers, en dan kom je aan de winkel het Brugot. Goed, en daar was dat tamelijk breed en dat was aan de Olifantsbrug. Dat heette zo de Olifantsbrug. En daar was ook een bravera, de olifant. En dan werden daar toiletten, wc's, werden daar gemokt. En dan konden ze daar naar het wc gaan, rechtuin naar beneden het water in de Melaan natuurlijk. Hè. Vraag me niet hoe dat er ons zegt, dat weet ik niet. Was dat een plank met een gat in? Was dat het schutsel tussen? Konden die naar elkaar zitten? Dat weet ik niet. Maar als ik dan terug even naar de Romanen ga, die Romanen, die socializing, dat is een heel moeilijk woord, dat geen Mechels is. Maar dus de samenkomst, die kwamen samen in de officiële latrines. En dan gingen die even in zitten. En als je zo'n opgraving van de Romanen bezoekt, ergens in Italië, dan zie je allemaal gaten, duinen dingen, duinen mermer. Dat wil dat zaten in even elkaar te babbelen. Je moet ook gestonken hebben. Maar om even terug te gaan, dus op onze dingen, op ons stadsamelijkheid. In Duffel hebben ze een grote taalkundige gehad, Cornelius Kilian, en die heeft een woordenboek gemaakt van Mechels, Duffels, naar het schoon Nederlands van in. En van waar dat de woorden kwamen, was een taalgeleerde. En die vermeldt dus het woord hamelijkheid met het Latijnse latrina. Het was dus later ook nog na die 14e, is dat daar gebleven, de stadsamelijkheid. En net dat klein plantje, heeft daar dus de dingen, de naam gekregen, stadsamelijkheid. En vroeger was dat ogenbaard. En nou zijn er appartementsgebouwen. Ja, en wat is niet na, dus die stadsamelijkheid, rechtuin naar beneden. En dan even de brave de olifant, als hij dan waterloot met aanpakt en proberen te maken, zal dat goed smakelijk geweest zijn.
1: En bij Mercedes, hij zit genoeg om in verbaasde stadsamelijkheid kunnen wandelen zonder aan het wc te pauzen.
3: Dit is de Gouden Frequentie van Mechelen. Radio op, senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 5 uur.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op maandag. De Mechelse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag verschillende meldingen van overlast door luide knallen tussen 4 en 6 uur gekregen. De luide knallen werden onder meer gehoord in het centrum van de stad en in de buurt van de Leuvense Steenweg. Verschillende Mechelaars moesten aan geweerschoten denken, maar dat was het volgens de politie naar alle waarschijnlijkheid niet. Bij nazicht in de buurt hebben ze restanten van vuurwerk aangetroffen in de buurt van de Kruidtuin. De Vlietenkelder onder de IJzerleen in Mechelen blijft voorlopig dicht. De ondergrondse ruimte is al sinds november 2024 niet meer toegankelijk voor bezoekers. Volgens de stad zijn er elektriciteitswerken nodig, want momenteel is er geen stroom. Er komt eerst een volledige controle om te bepalen welke werken noodzakelijk zijn. De kosten zullen mogelijk besproken worden bij de begroting. De Vlietenkelder opende in 2012 als ondergronds museum over de historische vlieten van Mechelen, maar kampte al jaren met waterinsijpeling en tal van andere problemen. De meer dan 2000 jaar oude prauw van Mechelen krijgt mogelijk opnieuw een plek in de stad. Het vaartuig werd in 1904 ontdekt bij graafwerken in Nikkerspoel en is 8,4 meter lang. Na een tentoonstelling in de Vlietenkelder moest de prauw in 2015 verdwijnen door die vochtproblemen en schimmelvorming. Momenteel wordt ze bewaard in een gespecialiseerd depot. De stad onderzoekt of het kwetsbare erfgoed opnieuw aan het publiek kan worden getoond in het Schepenhuis, waar bezoekers de geschiedenis van Mechelen zullen kunnen ontdekken. Voetbal KV Mechelen-Sint-Truiden werd 4-3. Racing Mechelen won zondagnamiddag met 1-5 op Nijlen. En in het basketbal verloren de Kangaroes Mechelen met 79-94 van Okapi Aalst.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance-acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
4: In de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer?

0: Ze een gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt. 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die je toestel fixt. Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog vuil meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
3: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
4: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: Zelfstandige uitbuiters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door hacking. Maar voorlopig blijkt de impact mee te vallen. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren en ook bij Albert Heijn blijkt er hinder. Daar voelen de klanten die ook meer dan bij de lijzen. De app en website doen het niet en ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk op dit moment. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar deze middag. Ze staken vuurwerk af richting politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. Het is wel overduidelijk, de stad Brussel en de politie daar krijgt het niet echt onder controle. Als iemand zo dwaas is om ons aan te vallen, zullen we vechten, zegt de hoogste NAVO-militair Alexis Grinkwich tijdens een defensietop in Warschau. Met die zeldzame toespraak lijkt hij een duidelijke boodschap aan Rusland te willen geven en tegelijk de bevolking van de lidstaten gerust te stellen. De vraag is met wie we gaan vechten, want hoe groot is dat NAVO-leger? Ondertussen stijgt de gasprijs in Europa naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een verwachte koude prik volgende week is een eerste test voor de Europese gasbevoorrading. Een megawattuur aardgas kost nu al €83. Sinds begin oktober steeg de gasprijs met 15%. De weersverwachting, meer wolken vanaf het westen, maxima nog even tot 17 graden. Maar ja, vanavond koelt het flink af bij temperaturen rond 12 graden vannacht. Morgen wat lichte regen, daarna opklaringen 20 graden. Woensdag en donderdag zonnig en ook dan 20 graden.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 to 18:00.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bauhaus Mechelen zijn.
3: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
3: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport. Zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7:00 to 15:00.
3: Bauhaus Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bauhaus Mechelen. Alles voor je bouw.
4: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Waar ze zitten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
5: Och, kikikik, beerput vol of gij overstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
5: is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums.
6: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
7: Hé, la mennekes. Wie mocht er al een oos leeg? En rumt alles op? Datoo MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun we geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
8: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
9: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
10: Altijd oldies. www.opsignor.be.
11: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 6 uur.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op maandag. De 25-jarige vrouw die sinds donderdag vermist was in Mechelen is gezond en wel teruggevonden, dat meldt politiezone Rivierenland. De vrouw werd donderdagavond voor het laatst gezien in het station van Mechelen. De politie startte een zoekactie en riep inwoners van Mechelen-Zuid op om camerabeelden te controleren en ook tuinhuizen en bergplaatsen na te kijken. Zondagmiddag werd de vrouw teruggevonden in de buurt waar ze voor het laatst was gezien. Ze werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De gratis M-shuttle in Mechelen krijgt vanaf zondag 1 november een nieuwe uitbater. Kiolis neemt de dienstverlening over van Hendrix en zet grotere busjes in met op drukke momenten een dubbele capaciteit. De voorbije 6 maanden maakten meer dan 93.000 mensen gebruik van de shuttle, een stijging met 50%. Reizigers zullen de busjes voortaan ook in real time kunnen volgen via een app. Daarnaast rijdt dagelijks een elektrisch voertuig en is het de bedoeling om alle shuttles geleidelijk elektrisch te maken. Biljarter Peter Keulemans werd vrijdagavond verkozen tot sporter van de stad Mechelen. Hij volgt daarmee short-trackster Hanne de Smet op. Ieder jaar zet de stad Mechelen haar sportkampioenen in de kijker tijdens het sportgala. De biljarter mag zich een jaar lang sporter van de stad Mechelen noemen. Keulemans werd Europees kampioen driebanden en schakelde op weg naar het goud onder meer de huidige wereldkampioen Frédéric Caudron uit. Hij won ook de beker van België en werd derde op de World Cup in Egypte. Peter Keulemans is de kleinzoon van biljartlegende Remo Keulemans.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Opteek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit lijven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wacht gewoon niet gaire? Alwel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat Delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior.
8: Altijd oldies.

0: Zware IT-problemen leggen het bestelsysteem van de zelfstandige Delhaize-winkels plat. Er wordt rekening gehouden met een cyberattack. Voorlopig blijkt de impact mee te vallen in de winkelrekken, maar het is onduidelijk hoe lang die storing duurt. Ook bij Albert Heijn is er hinder. De app en website liggen plat en thuisleveringen zijn onmogelijk. De fysieke winkels zijn wel gewoon open. Ook in Frankrijk is er een digitale storm. Daar zijn 150 supermarkten, waaronder die van Intermarché, getroffen door een cyberattack. Koelinstallaties sloegen er op hol en bereikten temperaturen tot 50 graden. De schade loopt in de miljoenen, omdat massaal veel producten moesten worden weggegooid. Wie achter de hek zit, is voorlopig nog een raadsel. Aan het station Brussel-Zuid heeft de politie vanmiddag een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden zich aan het station. Ze staken fiets in brand, sloegen autoruiten in en gooiden vuurwerk naar de politie. De ordediensten moesten traangas en het waterkanon inzetten om de rust te herstellen. Afgelopen vrijdag waren er ook al zware rellen in de hoofdstad toen jongeren amok maakten tijdens de vakbondsbetoging. In de wetstraat moet de federale regering dringend verder onderhandelen, dat zegt minister van Begroting Van Petegem, nadat premier De Wever gisteren zijn State of the Union moet uitstellen. De Wever vindt maar geen begrotingsakkoord met zijn partners. Eigenlijk ligt de deadline op morgen, maar het is onduidelijk hoeveel extra tijd de premier nu moet nemen. In Ceuta, de Spaanse enclave in Noord-Afrika, is het allerlaatste migrantenkamp ontruimd. 350 agenten en militairen brachten meer dan 500 migranten over naar officiële opvangcentra. De ontruiming komt vlak voor het bezoek van het Spaanse koningspaar. Zij herdenken de massale grensoversteek van eind juli, waarbij tienduizenden mensen vanuit Marokko de enclave probeerden binnen te dringen. Meer dan 80 overleefden die oversteek niet. En ook nog dit, in de straat van Hormuz heeft Iran opnieuw een tanker aangevallen. Het is al het derde schip in 2 dagen tijd dat daar onder vuur wordt genomen. Aan boord brak een hevige brand uit. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Vanavond en vannacht schuiven er wat wolken binnen. De temperaturen vannacht rond 13 graden. Morgen starten we bewolkt met lichte regen, met daarna opklaringen bij een kwik rond 20 graden. Woensdag en donderdag zonnig en ook dan rond 20 graden.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
5: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
8: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
9: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
10: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
11: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de bussen. Straat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
12: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
5: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Oep Senior. In een nummer 0.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 7 uur. Hallo Mechelaars. De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Want er zitten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
2: Heb je problemen met je toestellen van uw huishaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: De energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektroherstildienst die jouw toestel fixt.
1: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
2: Donderdag 5 november is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Eddie Smets en Letty Lanka. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 5 november tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie. Waar je geen massaproductie vindt. Maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Och, kijk hier. Beerput vol of riool verstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
5: 015 75 64 91.
6: 015 75 64 91.
5: Als de nood het hoogst is,
4: is Lazarums vlakbij.
5: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
4: Lazarums.
5: 015 75 64 91.
6: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van 5 euro.
0: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven. Een gegratineerde gehaktschotel met spinozenpuree, scampi stroganoff, kipfilet archiduc of een burger salopet. En nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Het is open vanaf 11 uur. Smondags en testdags tot 17 uur. Donderdags en vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn we gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
7: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M-Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M-Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 8 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 9 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 10 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.
2: Altijd oldies. She's crazy like a fool.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 1 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goeienacht. Het is 2 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Opsenior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Opsenior. Altijd op.